0: zingen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

0: Bel dan nu naar 013 534 1344.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij Lokale Omroep Goorland.

surprised last night.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: beste vrienden. Jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt om te zingen Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Godse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Koorlen.

to Jim. Ja, ergens in december ga ik een kijkje nemen, want dan geeft hij een concert namelijk in Poppodium 013. Dus ja, wat dat precies gaat worden en hoe het concert zal zijn, ik ben benieuwd in elk geval. Ik ben een grote fan, want ik luister regelmatig de muziek op de bekende muziekstreamingdiensten. En af en toe zit er ook een liedje in dit programma. Ja, dat vind ik dan ook wel tof. Dat ze dat dan programmeren, heerlijk. Ja, Koto Jim hoorde je met Marseille bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 3 oktober inmiddels alweer. Welkom, het is weekend. We hebben lekker vrij. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je. Als er dan bijvoorbeeld ergens een vleermuis ontdekt wordt of een bepaalde vogel. En men is aan het bouwen, dat dan in één keer de bouw stilstaat. Nou ja, er zijn ook wat vertragingen geweest bij de werkzaamheden aan de Nolgenbrug bij Assen. De bouw van de brug werd 3 keer onderbroken. 2 keer omdat de beschermde boerenzwaluw er nestelde. Nou ja, die vogels die zijn nu gevlogen. Zo heeft de provincie Drenthe gemeld. En volgens de regionale omroep is de aannemer naar verwachting nog zo'n 8 weken aan het werk. Nou, de provincie Drenthe die verwacht dat de brug op zo vroegst aan het begin van 2027 weer open kan voor het verkeer. Nou, er was ook weer een tweede vertraging. Er was sneeuwval. Ja, een half jaar zou ze duren. In april lukte het door vorst en sneeuwval niet om kabels en leidingen te verleggen. Dus er was wat tegenslag. Een maand later werd er ook een nest van een boerenzwaluw ontdekt onder de brugdelen. En hoppa, toen moest de boel weer gestopt worden. Ja, de werkzaamheden aan de D373 vanaf de brug langs de Norgevaart, die ook plaatsvonden, die hebben toen ook vertragingen opgelopen, zo bleek. Ja, en de aanleg van de nieuwe damwand die duurde ook langer door verschillen in de bodem van het vaarwater. Ja, er is niet goed onderzocht van tevoren van wat er precies gaat gebeuren. Maar ja, het is wel een belangrijke brug. Want de Nolgenbrug is een belangrijke brug voor de regionale bereikbaarheid. En het verbindt Assen onder andere met de weg naar Huis ter Heide, Norg en Veenhuizen. Ja, er rijden dagelijks zo'n 8000 voertuigen overheen. Nou ja, sinds november moeten de automobilisten dus een omritje maken. En hebben de dorpen in de buurt dus veel last van sluipverkeer. Nou ja, lokale ondernemers daar in de buurt die klagen dat ze omzet mislopen. En inmiddels is de provincie ook van plan een deel ervan te compenseren. Ja. Maar ja, ik wil maar zeggen, als er dan ergens gebouwd wordt en er wordt in één keer vogelonderzoek gedaan of vleermuisonderzoek en er wordt er eentje ontdekt. Ja, dan houdt het op, hè. Dan is het gewoon stoppen en dan is het wachten tot de dieren weg zijn, hè. Ja, zo vond Vogelonderzoek Nederland, die zegt dat het vaak voorkomt dat er tijdens bouwwerkzaamheden vogels ontdekt worden of vleermuizen bijvoorbeeld, hè. Nou ja, in dit geval dus de boerenzwaluw, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, jongens, en straks het weerbericht, hè. Ja. Gaan we kijken wat voor weer het wordt, hè. En lekkere muziek komt eraan, hoor.

volgend jaar. Dan treedt hij weer op 5 maart. Dan kun je Danny de Munk weer gaan bewonderen in Rotterdam. Ahoy, als alles mee zit en zijn stem weer een beetje terug is. Hè? Ja, goed. Danny de Munk hoorde je in de 80s remix. Ja, bij Voor de Wekker Wakker en Mijn Meisje. Goedemorgen. Vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege wat werkzaamheden op het station. Men gaat namelijk de trap en de perrons op de schop nemen. Ze worden verbreed en ook verlengd. Ook de Oosttunnel wordt verbreed. En dat is nodig vanwege het groeiende aantal reizigers, zo zegt de spoorbeheerder. Ja, Amsterdam Centraal is nu al een van de meest druk bezochte stations in Nederland. Met ongeveer zo'n 200.000 reizigers per dag. Dat is niet mis. En de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen naar 275.000 mensen per dag. Moet je nagaan, jong. Een centraal station met zoveel personen. Nou ja, en dat is natuurlijk nodig om een beetje te gaan verbouwen. De Nederlandse Spoorwegen die adviseert ook reizigers om de metro te pakken. Of in de nacht een NS-bus. Ja, zo moeten reizigers ook tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam-Muiderpoort en Utrecht Centraal rekening houden met drukte. Vooral tijdens de spits. Dus als je met de trein moet, hou daar rekening mee. Ja, even een heel ander verhaal. Ik weet niet, de afgelopen dagen hebben we daar ook aandacht aan geschonken in Voor de Wekker Wakker. De Amerikaanse Christa Pike die is nu bewusteloos. Ze ligt aan de beademing omdat ze niet is overleden tijdens het uitvoeren van de doodstraf. Ja, volgens haar advocaten heeft ze nu verwondingen opgelopen aan beide armen. Nou ja, Pike kreeg woensdag 2 injecties toegediend die in principe tot haar dood hadden moeten leiden. Maar ze overleed niet en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht in Nashville. Nou ja, daar ligt Pike nog steeds in kritieke toestand, zo hebben haar advocaten laten weten. Dokters proberen nog steeds haar leven te redden en de dodelijke dosis pentobarbital uit haar lichaam te verwijderen. Nou ja, Pike is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Ja, ze zou ook ernstige verwondingen hebben op haar lichaam. Volgens een advocaat werden er 7 naalden ingebracht in haar linkerarm. Ja, de advocaten die denken dat er iets is misgegaan bij het toedienen van een stof. Nou, dat weet ik wel zeker. Of niet eens te denken. Hè? En ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord die ze als 18 jaar gepleegd. Dat heeft ze ook allemaal toegegeven. Ze heeft ook gezegd dat ze het gedaan heeft en dat ze ook niet bang is voor de dood. Alleen de manier waarop, zo zei ze. Nou, ja, en daar heeft ze toch een beetje gelijk in gekregen. Want het is dus helemaal misgegaan, hè. Nou ja, als iemand de doodstraf krijgt en hij overleeft de doodstraf. Ja, ik zou dan zeggen, het is natuurlijk nooit goed te praten wat zo iemand in het verleden gedaan heeft. Maar goed, ik zou zeggen, van hoger af wordt het dan toch besloten dat deze persoon moet blijven leven. Ja, ik zou het dan toch omzetten in een levenslange gevangenisstraf of zo. En dat ze in de gevangenis in de cel gewoon verder kan nadenken over haar daden die ze vroeger gedaan heeft. Hè. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel raar. Hè? Iemand die ter dood wordt veroordeeld en dan even later in het ziekenhuis weer opgekaliflaterd wordt. Hè. Want ja, ik weet natuurlijk niet wat de volgende actie is, hè, weer daar in Amerika. Goed, het laatste, het weerbericht. Er komt wat mist voor op sommige plekken, al lost die nu al op. Er komt overal de zon door. In de noordelijke delen van het land zal in de loop van de dag de sluierbewolking een stuk dikker worden. De zuidwestenwind die waait niet zo hard, kracht 2 en 3. Temperatuur komt vandaag uit op ongeveer 20 graden. Dus het is vandaag een redelijke dag en geen regen. Zo staat er op de planning. Op deze dag in 1987 staat er een liedje van Michael Jackson in de Nederlandse top 40. Met een liedje Bad. Ja, blijft er ook 1 week staan dan. En wordt een grote wereld dit. Want het liedje hoor je nu, anno 2026, nog steeds op de radio. Standing out here, talking, smoking, up on the corner, doing what they want.

Van Vliet. Misschien heeft dat meegeholpen om in de playlist te komen. Je hoorde, het is niet jouw fout. Het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag, de 3e oktober. Hè? Ja, vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. En mensen in Letland die gaan vandaag naar de stembus. Ja, het weer vandaag in de Lage Landen. Op sommige plekken is er nog wat mist. Ook in Zeeuws-Vlaanderen even oppassen op de weg. Vandaag breekt wel de zon door. Het wordt tussen de 19 en 21 graden en er staat weinig wind. Ja, dus het wordt vandaag een redelijke dag. Ja, ook nog slecht nieuws uit Australië. In Australië, in de stad Newcastle, is een auto ingereden op een menigte. Volgens de politie zijn 10 personen gewond geraakt. 2 die verkeren nog in kritieke toestand. Ook zijn er kinderen. Ja, volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van terrorisme. Een lokale politicus die meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Nou ja, de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. Ja, hij is wel inmiddels opgepakt. Ja, in Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Nou ja, het team staat in de finale van de landelijke competitie. En ja, deze man reed dus in op een menigte. Maar ja, het is geen terroristische daad. De man had een burn-out, eventjes een foutje van de zaak en een verkeerde calculatie. En daarom is hij dus die menigte ingereden. Ja, ik denk dat ze dat nog wel eventjes goed gaan onderzoeken, hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, 3 oktober.

leukste liedjes van Madonna van de laatste tijd, vind ik dan persoonlijk hoor. Want er staat op heel veel playlists, als je ziet naar de streamingdiensten, wordt het liedje Vix gedraaid nog steeds. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 3 oktober. Nog even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, gelovigen die zien voor de laatste keer een komeet, waarvan ze denken dat die de dood van paus Urbanus de Vierde aankondigt. En dat gebeurde in 1264. Een Amerikaanse uitvinder Thurman krijgt patent op de eerste door een motor aangedreven stofzuiger. Ja. En via telefoonlijnen in de stad Washington wordt voor het eerst een plaatje overgezonden. Je kunt het zien aan de geboorte van de bekende fax, die tegenwoordig niemand meer gebruikt. Maar goed, ze zijn er nog wel, hè? Ja. En de Italiaanse dictator Benito Mussolini laat zijn strijdkrachten zonder oorlogsverklaring Ethiopië binnenmarcheren. En in L.A. slagen deskundigen ervoor om de eerste beelden op te nemen op een magneetband. Ze leggen daarmee de basis voor de ontwikkeling van de videorecorder. En de bekende Mr. Ed, het sprekende paard, laat voor het eerst van zich horen. De serie is deze dag voor het eerst te zien op de Amerikaanse tv. In Nederland zouden we een paar jaar later kennis maken met Mr. Ed, dankzij de uitzendingen vanaf het Rem-eiland. Ja. Ja, de video's van Mr. Ed die staan er niet meer op, zie ik. Dus ja, de video is geblokkeerd vanwege de geclaimde content. Zo staat er van NGM, hè, want die hebben nog steeds de rechten. En het eerste deel van de jeugdserie Bella et Sebastian is op tv te zien. En koning Boudewijn opent in Antwerpen in België de Zandvlietsluis. Ja, een lengte van 500 meter heeft hij. Een breedte van 57 meter. En een diepte van 13,5 meter. Het is op dat moment de grootste zeesluis ter wereld die we dus in Antwerpen vinden. Ja, koning Boudewijn die opent hem in 1967. Voor de wekker wakker. Het is tijd om eens even een liedje over vrienden te draaien. Herman Brood en Annie Vrienden. Ergens in het Walhalla in de hemel zitten ze, want ze leven beide niet meer. Het liedje wat ze maakten samen was 50 jaar.

sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Weet je hoe het voelt om verliefd te zijn? Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nu ik keek om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij. Wel een beetje raar, ik ben al 50 jaar. Trillend op mijn been, als ze is verdwenen. Vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Liefde, oh liefde, waar was je al die tijd? Kan me niet schelen, zolang je met me vreemd.

out, sure.

smartlappen, festivals, zal de DJ het zeker goed doen. En ik denk ook op de festivals die er misschien weer volgende zomer aan gaan komen. Deze Herman en Anita, die heb ik binnengekregen via de e-mail voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, Jode Herman en Anita. En wat is dan liefde? Ja, dat zijn van die liedjes die komen dan binnen of we dat een keertje willen draaien. Nou, hierbij is het gebeurd. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. Ja, morgen en bijvoorbeeld maandag, dan rijden er minder treinen. Ja, Letland gaat vandaag naar de stembus. De verwachting is dat de partij en de coalitie van de zittende premier Kulbergs zal winnen. En EK wielrennen in Slovenië. De Kersverse wereldkampioen gaat zijn titel verdedigen. Demi Vollering. Ja, en de bondscoach Xavi van het Nederlands voetbalelftal geeft een dag voor de Interland tegen Servië een persconferentie. En die is vanaf 2 uur weer live te zien via een livestream. En ja, we hebben natuurlijk de eerste wedstrijd goed gedaan. Maar de grote vraag is, gaan we het weer goed doen? Hè? Ja. En de kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein wordt gereden. De race kon in april niet doorgaan. In verband met de oorlog in Iran. Nou ja, de kwalificatie wordt vandaag gereden op het circuit van Sepang in Maleisië. Dat is zo'n 6000 kilometer verwijderd van de originele race. Maar het gaat vandaag wel gebeuren. De kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein. Ja, en de co-piloot, we hoorden het in het nieuws, die afgelopen woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Vloedubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds voor een risico gezien voor de veiligheid. Maar ja, hij mocht toch gewoon door blijven werken. Uiteindelijk kwam hij dus weer in de cockpit terecht. En heeft hij dus grote ellende aangericht. Hè? Ja. Nou ja, ze zeggen dat de man in 2024 al werd betrapt op het bezit van extremistisch materiaal. Toen hij als co-piloot in opleiding werkte. Nou ja, volgens de bronnen mocht hij na de schorsing wel in een administratieve functie blijven werken bij de luchtvaartmaatschappij. Ja, hoe hij dan toch uiteindelijk die cockpit weer in is gekomen? Geen idee. Maar goed, het is wel gebeurd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Straks nieuws over de truck en de keks. Ja, straks pas hoor. Nu nog niet. Eerst dit lekkere dansliedje op deze zaterdag, want het is weekend. Arman van Helden. Even geleden. Frank Fenomena.

Tina Turner en de Private Dancer bij je voor de wekker wakker op deze zaterdagochtend, de 3e oktober. Ja, vandaag goed nieuws te melden, want de Truck & Keks, de Nederlandse rockband, die keert na 25 jaar terug op het podium. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat de Amsterdamse band langs 15 poppodia door het hele land. Ja, er worden nummers gespeeld zoals Nu of Nooit, Een Dag Zo Mooi en Die Jacht Is Mooier Dan de Vangst. Ja, de zanger Rick de Leeuw die zag een comeback langere tijd al zelf niet aankomen. Zo zei hij onder andere tegen de NOS. Maar het gaat er dus nu toch van komen. Hè? Ja, de rockband Truck & Keks na 25 jaar weer op het podium. Maar ik heb twee liedjes voor je non-stop.

0: 2 meter 6 iets. Ja, nou ja, drukkende keks. Volgend jaar staan ze dus weer op het podium. En men verwacht dat de kaartjes heel snel uitverkocht zijn.
1: Wakker

Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar?

the shower. Turn it on.

0: 87 was het volle Michael Jackson dat hij Bert in de hitparade spompte. En toen werd het ook nog een keer in nummer 1. Jawel, de bovenste plaats. En het gekke was, het liedje bleef er maar 1 week staan op de eerste plaats. En daarna zakte die weer. Maar toch, ja, anno 2026 is Bert van Michael Jackson nog steeds ergens op deze wereld, op aarde, op de radio. Hè? Of wordt ergens gestreamd. Ja, goed, voor de wekker wakker nog even de laatste nieuws. Ja, de ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open. Er is een probleempje met het koelsysteem. Ja, bij veel Nederlandse ijsbanen start het schaatsseizoen in oktober. Maar ja, voor de baan in Deventer stond de opening gepland op 10 oktober. Maar dat gaat helaas niet lukken. Er is een persbericht uitgegaan en daarin staat: we begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor iedereen die uitkijkt naar de start van het ijsbaanseizoen. Ja, de problemen met het koelsysteem werden afgelopen week geconstateerd. Maar ja, de ijsbaan die onderzoekt nu of er een technische mogelijkheid is om alsnog open te gaan. Nou ja, zie je maar weer, hè. Van tevoren goed alles checken en niet een week van tevoren, hè. Nee, een beetje te laat dag. Ja, en de personenauto op diesel die is steeds minder te zien op de Nederlandse wegen. Al een tijdje draait het aantal diesels dat verkocht wordt naar beneden. De nieuwe worden er amper nog verkocht. En ook tweedehands auto's met diesel die gaan bijna niet meer de garage uit. Ja, de markt is geïmplodeerd. Zo zegt onder andere de eigenaar van onder andere de website ikwilvanmijnautoaf.nl. Dat bedrijf bemiddelt tussen consumenten die hun auto willen verkopen. En autobedrijven die auto's willen opkopen. Maar het gaat niet goed met de dieselauto. Want ja, de diesel is natuurlijk hartstikke duur. Het is zelfs duurder dan benzine. De adviesprijs van diesel is nu zo'n 2,77 per liter. En voor benzine is dat 2,71. Ja, en voor de oorlog was de adviesprijs van diesel zo'n 2,03 euro. En die van benzine 2,26. Een voordeel van een dieselauto was voorheen nou juist dat je goedkoper uit was als je veel kilometers maakte. Maar ja, tegenwoordig, met die dieselprijs, ben je gewoon de sjaak, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kunnen er nog eentje doen. Ik hou het voor gezien. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.
1: Heb jij hem nog gezien? Ja.

0: zomaar even weken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: laatste nieuws uit de regio.
1: Georgia.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

kan jullie voorstellen, we hebben Charlene op vocal.

0: Dank u wel.
1: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Lucie, heb jij voor mij? Heb je

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Koorlen.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love en happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
3: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
3: Ja.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorle.

0: Bel dan nu naar 013 534 1344.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

好。

0: luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorle.

picture that with a Kodak.

Natale.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels. Ik kan het zweren zonder handen op de Bijbel, ik wil blijven.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Dit is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.

started as an underground resistance and is now ready to

world.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Polen.

still like in my bed. My body is all

is a healthy for sure.

vakantie? Heb jij voor mij? Heb je...

0: de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Koorlen.

walked in and met me. If he stays away,

lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Attention. Check. Transition.

Jaag de schaduw van de muur. Jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand. Hou het vuur aan in de nacht. Maak van al mijn woorden stilte. Jaag de onrust uit mijn hart. En de storm die om het huis huilt. Zeg haar dat ik slapen wil.

maak de oorlog blind. En laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een kind.

Maak vergeten van het weten. Laat de deur staan op een kier. En laat alle sterren vallen. Voor iemand ver van hier. Laat mij rusten tot de morgen. Tot de nieuwe dag begint. Draag mijn lasten en mijn zorgen. Laat mij licht zijn als de wind. En de storm die om het huis houdt, zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. Laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

listen for steps in the hallway.

0: dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

you got in it. Bobby Bill, Charles

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Meepraten met de uitzending? Bel dan nu naar 013 534 1344.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: Oh.
1: I say all of your affection is gone, baby, and your love.

never been told.

dat zijn beelden enkel en alleen van overtollig steen bevrijd moesten worden. Misschien is dit principe ook voor mensen geldig. Het lijkt mij.

Het schijnt zo fijn te zijn, jezelf te worden zonder veel strijd. Plotseling bevrijd van spijt en valse schaamte. Maar we veranderen meestal nogal gebrekkig. Gewoontes zijn hardnekkig en slijten even hard als marmer. Dus als je je vertilt, omdat je te veel wilt, en niemand in de buurt is om je

0: 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.